0: goed gemaakt. Bounce hebben we dan steeds een extra dat ook al de limits. En dat zijn ze ook al de breaks.
1: Oh my god!

0: voelt gemaakt. Bounce Effort MC is een absolute double talk over the lyrics. En dat is talk over the breaks.
1: Oh my god! Thank you so much! Make some noise for DJ Pigman!